0: Ik had het nog aan mij in mijn Bijbel ben. Een datum. En dan, op deze dag, merk ik een bond met God. Hij kan mijn leven gaan, als entweder im leven of im dood. En dat is wat ik doorschrijf. En ik bid door weer even. En dan ga ik sluiten. Ik had een paar deel van dat vergeten. En wat ik wilde schrijven, wat ik wilde doen in de nacht. Irgendwie, en ik leef hier vielleicht. Ik weet niet, drie deel Luther vielleicht. Ab en toe ik drie nu de jongens weer in deze stuven. En dan maar eens vallen mij bij wat ik had gezegd.
1: Oké.
0: To God, wat ik had versprochen, wat ik had einfach doorgeschreven in mijn Bibel. God kon mijn leven hebben, als het weer im leven of im dood. En ik met een bond met hem. En dan fing ik aan mij te grillen.
1: Wat die niet versprochen had.
0: Krank. Wat had ik gedaan? Dat wie mijn vrouw. En dan fang ik zich aan dat oogste veer te staan. Wat je moest kunnen passeren met een mannen. Wat gaat niet wat te hem doen? Ik zeg, dat is voor mijn gedanken hier.
1: Oké,
0: wat arme God wel, dacht ik bij mij.
1: Die dacht slecht, die wordt ze bij mij weet waar ik traag man.
0: Ja, eerst wat. Opa, ik gruwelt mij.
1: Oké.
0: En dan hoor ik gedacht, ik word het bloot retreaten van mijn buurt, niet mijn Bibel. Ik word in een garbage man, of ik word het verbrand.
1: Ik geloof dat wordt niet gehad, man.
0: Want dit is wat ik dacht, niet? Ik dacht bij mij zo. En dat helpt niet, Henry. Ik word een kamp van mijn kop.
1: Okay.
0: Ik dacht, Henry, dat helpt niet. Kijk maar, God heeft dat gezegd. Kijk maar, dat wordt niet, als die dat verbrand is. Dat wordt niet, wat die is. Dat is einfach du so, die hast dat gezegd. En ik grill mich du so. Dus ik ging in mijn stufen an. En ik wist, mijn mes niet rood.
1: Oké.
0: Okay. En dan zei ik te God, God, ik weet niet, wat dit wordt mein. Ik weet niet, wat dit wordt bedienen. Opa, ik wil haan, dat dit zal zo zijn. En dat waren die mij wat wiesen des. Ik was mijn gedanken waar ik feucht. En ik was dat dan wat die mij wiesen des. En zo ik bid weer, Eva. En dat weer vielleicht een week, wat Luther, een of twee weken nu, dat ik weet niet wanneer. Dan wordt vielleicht ook een beetje een geschicht zijn, maar wordt dan en nu mij kiem. En wo ik dan in een moment een klaar wist, krak. Wo Gott will haben, ich soll sein. Und ob ich dann du so im Zentrum bin.
1: Hat jemand die angeredet, Reva?
0: Du wie eine Person, ja. Du wie ein Herrn Friesen.
1: Okay.
0: Hat er dich auch geschaffen? Ja. Herr Failure, und du sie geschaffen. Er ist ein Counselor, ihr warst in Mexiko. Keiner bloß im Basketball fahren, ich sage ihm noch mal, wie einzig los und wie du.
1: Aber die wollten mit dir nur die abgepostet haben.
0: Ja, er wollte mir sagen haben, und dass wir am Weich nur eine Kloß. Und dann sagte er zu mir, du wirst so denken und beim Zentrum schaffen.
1: Na ja.
0: Und dann hoffe ich, du stell. Und dann sagte zu mir, sagte Dinge so, vielleicht nicht unbedingt nie, so bete du Eva nur nicht. Und hab vielleicht irgendwo noch gesagt, und ich weiß nicht, was er auf alles gesagt hat. Und in dem Moment, als er dort sieht, kriegt dann wie ich an meinem Kopf bin, wo wir sagen, ich wie an meine Gedanken. Und ich fange an, alles, über alles zu denken, woran ich nicht würde so sein. Ich dachte so, na, Mexiko, das ist niemals der Städte, wo ich würde sein. Das ich kann nicht hier nicht, weil ich meine Familie und Freunde, keiner ist hier, ich kann sagen, Pras Plotitsch. Wort war ich im Zentrum, und ich dachte so, na, ich wie im Zentrum hier warst, und ich dachte über mich so, das wie der letzte Städte, was würde für mich sein, das nicht der rechte Städte für mich. Und so viele Gedanken gingen in meinen Kopf, und ich dachte über alle gute Dinge, was ich kann hier so in Kanada tun.
1: Okay.
0: Und so drehen diese Gedanken immer in meinen Kopf an. En opa, als hij dan zegt, bid er even nu. En opa, in den moment, mijn gedanken gingen voets door haar. En dat wordt ik hoorde mijn Bibel geschreven. Niet zo lang voor hem. En dat van God mij wordt wezen. Mijn goede gedanken word ik dan ophouden. En ik word gaan.
1: En hier werd je alleen.
0: En in den moment, als die gedanken gingen door haar, en mij feil zich dat zo, van God mij eine Frau stand. Nicht, dass wir nicht ablöden so, nicht, dass wir nicht von so. Aber meine Gedanken gingen dort, wo ich heute geschrieben. Und die Frau kam an mich nennen, Henry, und die hat dir gesagt, meinst du das?
1: Wollt das nicht ein Ja sein, oder wollt das nicht ein Nein sein?
0: Das wäre meine Prüfung. Meine ich dort, wenn Gott ein Wort wird sein, würde ich wirklich horchen. Das ist, ich sage, ich habe gedacht, und gute Gedanken vielleicht hier so.
1: Ja. Yeah.
0: Erst wat je hier te doen. En op in dat moment, mij werd het ganz klaar. Du fehlt nisch even te beten. Du fehlt nisch wieder even te denken. ek hoor al lang. Dus voor ik naar Mexico ging, is ik wie hier zo. En ik wist ergens wat ik aan mijn leven, door wie een endernis wat komt uit. En ik wist niet wat ik hoor al lang even dat je weet. Ik zag, ik wist niet wat dat weer.
1: Zo in den moment kan je voor het jaar zijn.
0: Ik zei niet aan de jaar. En krijg dan, wist ik wat de antwoord weer.
1: Okay.
0: Wanneer ik eerst word van de Bibel schuld voor ik zijn, ik word naar huis komen, word ik dan ook daar. En dan word ik afhaken. En ik word naar Mexico komen.